0: Ja, Snow, ik kwam er eigenlijk af. Goed, goed. Tubulus, wie wacht er? Wees. Volle bak. Vooral mond op mond. Volle bak. Goed, we doen. Ja. VWS. Zijn er nog dingen, iets dat je zelf te vertellen hebt? Volle bak. Ik zou zeggen, gaat er wel voor? Zie je? Zien dat zitten, hè?
1: Ja, in volle bak. Ik ben volle bak. Het had wel het max gedaan, hè?
0: Oké, merci.
1: Het eerste interview van ons resident Dave Noel. Fantastisch goed.
2: Vijf PA. Ik heb in Boccaccio gewerkt tegen dat ze hem toegedaan hebben.
3: Hey yo, this is Extra Value. You're listening to Urgent Radio. How urgent? What? FM, yeah, FM.
4: You just have to say. Dit is Urgent FM.
5: 3 uur.
4: Urgent FM.

sono una. Quindi, so,

Gracias.

Thank you.

where them shoot. And all seen and all.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de leerlingen morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. En in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

Right. I got it down. Right.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de leerlingen morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. En in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

something.

Sorry.

pasito pa' aquí, un pasito pa' allá.

Thank you.

Louco Washington. Louco Washington. Louco Washington.

Probeer te praten met mezelf wanneer de uren blijven roepen. Gaat het om de helft, dan hoef je mij niet meer te boeken. Die cellen van 09 is veranderd en ik voel het. Maar die cellen van 25 is steeds naar kansen aan het zoeken. Wil je tonen hoe het is om te leven zoals mij? Moest lopen van geliefden, het is hier doorgaan zonder spijt. Mevrouw de kavel gaf me hoop toen ik niet wist waar ik moest zijn. Kom laat toe in de les, die discipline.

een dag zoals vandaag wens ik best niks te zien. Of niks te horen over zaken die ik niet verdien. Problemen knagen aan mijn hart, het maakt me ijskoud. Leef dagen vol met twijfels, laatste tijd kan ik niet helder zien. Helderziend werd niet geboren met een glazen bol. De leegte komt met druppels en mijn emmer loopt er veel te vol. Hoef niet te klagen over hoe mijn tijd voorbij gaat. Dribbel alles om me heen, want kan niet plaatsen wat ik nooit verstond.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latré.
3: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
2: Deadline is 13 oktober, want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Iedereen moet ook binnen blijven. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrattemar.
4: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straten en omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
2: Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Uitgerekend vandaag is de Duitse bondskanselier Merz op bezoek in Kiev. Hij gaat er spreken met Oekraïns president Zelensky over bijkomende steun. Rusland had gisteren nog gewaarschuwd dat er nieuwe aanvallen zouden komen. Rusland riep alle buitenlanders op om de stad te verlaten, maar het bezoek van Merz gaat dus toch door. En op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen zo pas begonnen aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Remco Evenepoel is de topfavoriet.
5: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, een lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen. Ik ga er niet om liegen dat ik er wel blij mee ben dat er nog een uitloper ligt en dat het nog een lang stuk vlak is naar de finish.
2: Andere kanshebbers zijn de Italiaan Ciccone of de Spanjaard Ayuso. Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft wel leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

vroeger op mijn strepen stond. Zwijgen nu niet meer verplicht, soms klap ik mijn grote mond. Staren naar de lucht alsof ik nooit meer in een crisis glijd. Houd de diepe zucht als ik naar de sterren kijk. Blaas de adem op het raam en maak er dan een letter van. Voor haar wil ik nog heel veel doen, dus hapen waar ik helpen kan. Geen reddingsplan, rap dat plan, het is flauwe gast, geen stappenplan. Niet te drukken, veel indruk, geen spa, maar pas een puzzelstuk. Duizend stukken zijn te weinig, kijk ik naar het toekomstbeeld. Beelden flitsen door mijn hoofd wanneer ik in de spiegel preek. Zorgen maken mij niet boos, ik maal zo wat ik toen niet deed. Praten zal het maken, dat is leren, dat is wat ik weet.

ver. Toch is het nog ver ook, ik schilder een ensor. Schimmen doen me waken, zijn het maskers die me wegtonen. We zoeken een grens op, beland in de pechstrook. Vaak is het echt zo, soms is het echt zwaar.

0: is Urgent FM.
1: 2
0: uur. Urgent FM.

out and about.

Uur. Urgent. Urgent. FM. De stichting van Apple Corporation. De eerste marslanding. Het uitvinden van de laserprinter. De VHS-cassette. De 21ste Olympische Spelen. Maar hoe klonk het op de dansvloer? Welkom bij Times, ik ben Nate Dalton en dit is aflevering 1, 1976.

Welkom, lieve luisteraars, bij de eerste aflevering van Times. We zijn hier met een nieuw concept op zondagavond, zondagnamiddag. Het concept bestaat uit het volgende. Iedere twee weken neem ik of een gast-dj u mee op een muzikaal avontuur door één specifiek jaar. Zoals u gehoord hebt in de intro. Vandaag zitten we in 1976. Veel plezier.

Dank u wel voor het luisteren naar de eerste aflevering van Times. Ik was Nate Talton, dit was 1976. Over 2 weken zijn we er terug met Discovery. Nog een kleine reclame voor volgende week vrijdag. Volgende week vrijdag organiseren we met Times een feest in Amigo. Hetzelfde concept met 3 DJ's. Mezelf, Ayuma uit Nederland en Wannes Leenaars. Het wordt een avond vol disco, funk, soul, new wave, house, electro, new wave en alles uit het jaar 77, 79, 81, 84, 85 en 88. We hopen je daar te zien. Tickets kan je nog krijgen aan de deur of via onze Instagram-pagina. Veel plezier nog met Funkanova. Tot over 2 weken.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latré.
3: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
2: Deadline is 13 oktober, want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Iedereen moet ook binnen blijven. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrattemar.
4: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straat en de omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
2: Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Uitgerekend vandaag is de Duitse bondskanselier Merz op bezoek in Kiev. Hij gaat er spreken met Oekraïns president Zelensky over bijkomende steun. Rusland had gisteren nog gewaarschuwd dat er nieuwe aanvallen zouden komen. Rusland riep alle buitenlanders op om de stad te verlaten, maar het bezoek van Merz gaat dus toch door. En op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen zo pas begonnen aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Remco Evenepoel is de topfavoriet.
5: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen. Ik ga er niet om liegen dat ik er wel blij mee ben dat er nog een uitloper ligt en dat het nog een lang stuk vlak is naar de finish.
2: Andere kanshebbers zijn de Italiaan Ciccone of de Spanjaard Ayuso. Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft wel leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Dat waren de Brides of Funkenstein met Disco to Go. En dit is Wowsville. Soul, funk, reggae, garage en alles wat daartussen ligt. Welkom! Funkadelic begon als begeleidingsband van de Parliaments, de groep van George Clinton. En dat verklaart waarom die twee muzikaal zo dicht bij elkaar liggen uit Detroit. Van de LP Cosmic Slop uit 1973 hoor je Funkadelic met Hit It and Quit It.

Dat was Shuggy Otis met Ice Cream Party. Hij is de zoon van Johnny Otis en speelde op zijn 15e al mee op een plaat van Al Kooper. Zijn Strawberry Letter 23 werd later een hit voor de Johnson Brothers. En dit is Eddie G. Giles, een soulzanger uit Louisiana met Go Go Train.

Dat was Googie Renee, een pianist uit Los Angeles, met Smokey Joe's Lala. Marsha Griffiths uit Jamaica zong later als een van de I-Trees mee bij Bob Marley. En hier nog voor Studio One uit de 1968, Feel Like Jumpin'.

Dat was Dawn Penn, eveneens Jamaicaans met No No No. Ze maakte er in 1994 een wereldhit van in een nieuwe versie. Jerry Lordan schreef dan Apache voor The Shadows, maar deze versie werd al gauw een van de bekendste breakbeats van de vroege hip-hop van de LP Bongo Rock uit 1973. Hier heb je ze, The Incredible Bongo Band.

Dat waren onze eigen Gentse goedheids met het thema van Hawaii 5-0. De originele compositie is van Morton Stevens voor de gelijknamige CBS-reeks uit 1968. En mooi hierbij aansluitend is deze Belgische organgrinder André Brasseur met de begintune Spécial 230 voor het RTBF-programma Interville 1965.

Dat was Monk Time van The Monks uit 1966. Vijf Amerikaanse ex-soldaten in Duitsland met tonsuur en een touw om de nek als stijlelement. Helaas waren ze met hun sound een paar decennia te vroeg. En deze Lively Ones maakten in 1963 Surfrider voor het Delphi-label. Daaruit Guitar Gang.

dat was Lowdown van The Champs van de plaat Tequila uit 1958. Jimmy Seals en Dash Crofts gingen later solo als het duo Seals & Crofts. En deze komt uit Memphis. Johnny Burnett en de Rock'n'Roll Trio met Rockabilly Boogie uit 1956.

0: she's the one. Follow me.
1: Dat was Whistlebait van de Collins Kids, broer en zus Larry en Laurie Collins. Als tieners waren ze vaste gasten in de tv-show Town Hall Party. En deze komen uit Tokio met een cover van The iCats en later te horen in Kill Bill. The 5678's met I'm Blue.

Dat was Southern Culture on the Skids uit North Carolina met Soul City. En hoe goed waren die niet op het voorbije Shock Festival? Rock Galore heeft ook nog een plaatje in deze Wowsville. Hier heb je de decrepit band The Revelators met These Calloused Hands.

cry that white evil being. All right, shit.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.

चलेंगे।

time waits for no one.